Whakarongo mai i runga i te iarere o Tahirau Irakati Iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe mai, te reo o te Aotearoa Toa.